Gonna Shake a Shack Tonight en Bopping Around. Waar hebben we de rijen naar gespeeld? Sons of the Pioneers met Diesel Smoke, Danger Curves of RCA Victor, National 52. Aansluitend Earl Myers met Exclusive of de kleine lokale Zero Label. En aansluitend dat instrumentalische Rock, Rolling Rock uit Mexico City. Mexico, National 59, Los Ex Milicas. Alright, weiter geht's mit Rhythm and Blues, Rock and Roll. Clint Harrison, oh yeah, mit Rock and Roll in the Groove.

0: John, is that you, honey? Come on in there.
1: Yes, that's it. With the real and rocking and rolling. Met een Uncle John van Wild Child Gibson gaat deze Rocking 50-sending van heute weer tot zijn einde. Eindigstunde Rocking 50's over die vrije Oostenrijkse rundfunken, Radiofabriek Salzburg, Radio Vrouw in Linz en Radio Helsinki. Nächste Woche een nieuwe 50's Rocking 50's-sending. Gaat nu eens nächste Woche doen. Keep on rocking.